0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTurn Radio. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: nu 6 uur. Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with

0: alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus kapitein zijn Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, but we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Alleen in april 2020.

0: te worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in het Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus kapitein zijn Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurnRadio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurnRadio.

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot 2 keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid.

0: nieuwe opvangplekken nodig, al dus kaptein zijn Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iHeartRadio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen. Een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media.

0: periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check yourself.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Volle kracht.
14: De muziekfabriek.
15: Vrienden en vriendinnen, de juiste dosis is wederom weer voor je geselecteerd. We gaan er weer eens een grote verrassing van maken. Zo laat je muzikaal maar weer eens flink verwennen.
16: Ron van der Steen.
15: Onze spinaken hebben we bijgezet. Dus ga er maar lekker voor zitten. We beginnen met We Take Care of Our Own. Luister naar de bos, oftewel Bruce Springsteen.
16: Bruce Springsteen.

0: naast al die andere leuke radioprogramma's op dit radiostation ook een uurtje de muziekfabriek. De ene muzikale verrassing na de andere komt voorbij. Ik zet ze even voor je op rij.
1: De muziekfabriek.
0: We begonnen met The Boss, Bruce Springsteen.
1: Op volle kracht. De muziekfabriek.
0: We Take Care of Our Own als tweede. Homeless, lekker zomers georiënteerd. The Girl from Ipanema. En als laatste James Blunt met Stay the Night. Tijd voor ons eerste item. De grote en de kleine hit.
2: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We blijven dit keer steken in de jaren 80. En om precies te zijn, we gaan terug naar 1982.
2: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van John Lorch en Prince Mohammed met Someone Loves You Honey. We noteren voor deze single de nummer 1 positie. Net als een week eerder en dat voor 9 weken hitlijst. Prince Mohammed, pseudoniem van George Nooks, is een Jamaicaanse discjockey en zanger. In 1978 nam George Nooks, die tot dan vooral als discjockey aan discomixen had gewerkt, de artiestennaam Prince Mohammed aan. Soms noemde hij zichzelf ook George Nooks en is bovendien de echte zanger op het nummer How About Us, de grote hit van de band Champagne.
2: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit. Die is van de Thompson Twins met In the Name of Love. De groep ontstond in 1977 toen Bailey en Curry elkaars huisgenoten werden in een kraakpand in Londen. Later werden ze geliefden en kregen in 1988 een kind. Het muzikale hoogtepunt van de groep is begin jaren 80. Ze scoorden in diverse landen hits, waaronder Doctor Doctor, Hold Me Now en het zeer dansbare Lies uit 1983. De hits zouden hun tol eisen, want Bailey raakte overspannen en ze moesten het rustig aandoen. Bij terugkomst in de muziekwereld waren ze de aansluiting kwijt met het publiek. Na een aantal matige albums besluit de band in 1993 te stoppen en over te stappen op een nieuwe groep, genaamd Babel. Deze groep brengt 2 onsuccesvolle albums uit en verdwijnt ook weer in het niets. Het nummer In the Name of Love stond in 1982 op een 30ste plaats en kwam van 36. En dat voor 2 weken hitlijst. We gaan terug naar 7 augustus, oftewel week 32 van het jaar 1982.
2: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: wilt weten over de muziekfabriek, ga dan voor naar de website www.ronvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie met betrekking tot de muziekfabriek. De grote en de kleine hit, die grote was van John Lodge en Prince Mohammed, Someone Loves You Honey. En als laatste die kleine hit van de Thompson Twins met In the Name of Love. Nog voor je onderweg, de Jukebox Classic en niet te vergeten de oude lullenplaat. Maar nu eerst het woord aan C.U. Lewis.
1: De muziekfabriek.

0: time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
1: Hij werd geboren in Chicago op 30 maart 1913 als oudste van 8 kinderen. Zijn ouders waren geëmigreerd vanuit Sicilië. Zijn vader werkte in Chicago.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: Daar werkte hij als persoonlijke kapper van de gangster Al Capone. Al vroeg maakte hij kennis met het publiek door op de lagere school in het kerkkoor te zingen. Toen hij de film The Singing Fool zag, wist hij het zeker, hij wilde muzikant worden. Op 17-jarige leeftijd zong hij voor een 7000-koppig publiek. Hij werd 5 maal teruggeroepen voor een toegift. Maar echt succesvol als zanger zou hij niet zijn, dat gebeurde pas 17 jaar later. Hij had onder andere succes met de nummers Answer Me, I Believe, Hey Joe, Granada, Cool Water en Dead Lucky Old Son. Hij liet zich inspireren door de zwarte muziek en zijn zangstijl leek aanvankelijk niet aan te slaan. Ook zijn voorkeur voor een melodielijn die niet exact hetzelfde was als de melodie van de muzikale begeleiding zorgde ervoor dat het publiek erg aan hem moest wennen. In plaats van zich keurig aan de maat te houden, plaatste hij juist graag de nadruk op de downbeat, in tegenstelling tot zijn tijdgenoten. Echter, toen het publiek hem eenmaal had omarmd, werd hij een superster. Zijn carrière omspant meer dan 70 jaar. Wereldwijd verkocht hij ongeveer 250 miljoen grammofoonplaten. Op zijn 80ste verjaardag in 1993 werd hij door het Amerikaans National Congress uitgeroepen tot National Treasure. In 1996 kreeg hij verder een Lifetime Achievement Award. Zijn laatste single nam hij op naar aanleiding van de aanslagen op 11 september 2001. Hij droeg het nummer Taps My Body op aan de brandweerlui van New York. Zijn laatste jaren woonde hij in San Diego en heeft hij nog tot zeer hoge leeftijd opgetreden. Hij overleed op 94-jarige leeftijd in San Diego aan een hartinfarct. Laten we eens naar de kennismaker. Luister uit onze jukebox naar het nummer uit 1951 wat de titel draagt, Jezebel. Je aandacht graag voor Frankie Lane.
0: Jukebox Classic.

lekker legendarisch uit onze jukebox. Jezebel van Frankie Lane uit 1951. Je hebt er eentje gehad. Je hebt er nog twee van me te goed en die ga ik voor je opzetten. Hier zijn ze. Music.

0: radio station with more music.
1: This is iTunes Radio.
2: Als het Nederlands is, is
3: en goed,
4: dan hoor je het hier, hoor je het hier, hoor je het hier.
5: Hallo Ron, het enige wat ik aan heb is de muziek.

Het zou heel goed kunnen zijn dat je meer informatie wenst over de Muziekfabriek. Nou heb ik goed nieuws voor je. Er is een website. Ga daarvoor naar www.ronvandersteen.nl. Daar vind je alle informatie over dit programma en ook over mij persoonlijk. Nou, als er behoefte is, hè, je weet het maar nooit. In dit rijtje van drie hadden we een liedje uit de jaren 90 van C. Lewis en Sweet for My Sweets. In het midden zat September met Party in My Heart. En als laatste Made in Holland, dat liedje van Jelle B., de pionier. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Startjes nog verderop, de oude lullenplaat. Maar eerst is het genieten geblazen onder het genot van een geurig kopje koffie met Steely Dan. Luister.

0: altijd gezamenlijk de afspraak. Wat je belooft, dat moet je nakomen. Nou, dat ga ik dan ook zeker doen. Hier is de oude lullenplaat. De volgende Britse jazz-funkgroep werd opgericht door Mark King en Mike Linta.
1: Oude lullenplaat.
0: Hun grootste successen scoorden ze toch wel in de jaren 80. We geven je een kleine opsomming.
1: Oude lullenplaat.
0: Love Games, Lessons in Love, It's Over, To Be With You Again, Running in a Family en Heaven in My Hands. Oorspronkelijk heette de band 42. Na een grap in het boek The Hitchhiker's Guide to the Galaxy van schrijver Douglas Adams. Maar op verzoek van de platenmaatschappij wordt de naam veranderd. Mark King begint echt in eerste instantie als drummer in verschillende bands. Maar tijdens een tournee door Europa slaat het noodlot toe. Zo moet hij zijn drumstel verkopen om de terugreis naar Engeland te kunnen betalen. Vanaf die tijd schakelt King over op bas. En ontwikkelt hij een eigen stijl waarin hij als eerste de left hand slap integreert. Afhankelijk speelt de groep instrumentale nummers. Maar omdat de band geen zanger kan vinden, nemen King en Lintap de taak op zich. In 1991 wordt pas het album Guaranteed uitgebracht. De gelijknamige single wordt een kleine hit. Voor de groep is het album een stevige rockplaat. In januari 1993 stapt bandlid Husband op. Omdat hij niet langer met Loops wil werken. Waarop Mark King en Mark Lintap weer nauwere samenwerking krijgen. Dit resulteert in 1994 in het album Forever Now. Dit titelnummer haalt de Nederlandse top 40. Maar opvolgers als All Over You en Love in a Peaceful World worden geen hits. De groep gaat op tournee en halverwege kondigt men aan ermee te stoppen. De ruzies en de vele toeren hebben hun tol geëist. Het afscheidconcert van Level 42 was op 14 oktober 1994 in de Royal Albert Hall in Londen. We blikken terug op de glansrijke carrière. En van de meeste successen werden gescoord in de jaren 80. Luister nog eens naar die hit Lessons in Love. Hier zijn ze, Level 42.

0: Je zou gerust kunnen zeggen die goede oude tijd, de jaren 80. Lessons in Love van Level 42.
1: De muziekfabriek fabriek.
0: Misschien wil je meer te weten komen over de muziekfabriek. Goed nieuws, heel goed nieuws. Kijk even op ronvandesteen.nl. Verder hadden we Steely Dan met Do It Again en Marvin Gaye, die lekkere ouwe. Hear It To The Grapevine. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je klaarstaan, waaronder die van Los Martinez, Demasiado Corazon en Billy Crawford met Dragging. Dit was weer een uurtje de muziekfabriek. Nog heel veel plezier met de overige programma's op dit radiostation. Ik zou zeggen maar weer gegroet.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Opnieuw moet de orthodox-Joodse school Geider in Amsterdam vandaag de deuren sluiten vanwege een telefonische bedreiging. Op 13 maart moest de Amsterdamse basis- en middelbare school met 120 leerlingen al dicht na een dreiging. De volgende dag was er een explosie bij een buitenmuur. Geider is een van de meest beveiligde Joodse scholen in Nederland en krijgt geregeld bedreigingen. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocaat is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en naar Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocaat leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zou volgens haar advocaten, het echtpaar Knoops, in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen. Een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Ondanks die afname zaten er eind april nog altijd meer mensen zonder werk dan in april vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat geen betaald werk heeft nam in die periode toe met zo'n 3.000 per maand. Uitkeringsinstantie UWV telde eind april ruim 203.000 WW-uitkeringen. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat je... Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: In de tijd van Ike, hè? Nee, Ike was niet zo lief tegen Tina. Maar gelukkig. Ike dacht alleen aan hits en girls. Heel veel girls. Nou ja, goed. Ike en Tina Turner toch samen op de plaat met Dat Bush on City Limits. Lekker terug op Danny Radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

Next, Amy Stewart. En dit soort lekkere platen hoor jij gewoon lekker op jouw eigen radio. Oh, lieve mensen. Het straalt er vooraf.

is allemaal bij die club van Uncle Sam horen, zeg. Hè? Nou. Die zijn er mooi klaar mee, hoor, de laatste tijd. Het was 1986 toen Status Quo deze productie overnam van Bolland en Bolland uit Holland. Robin Verdi Bolland, die schreef een nummer ooit. En speelde dan ook zichzelf in die army nou. En Status Quo die nam het verhaaltje gewoon lekker over. En wat een fantastische liedzanger, die Francis Rossi. Het was Status Quo uit de gouden jaren. Zometeen vanuit het theater voor jou een fijne voor achter de keukengordijnen. Nee, serieus, echt waar. Maar ook nog wat Motown-klanken van deze tante. Het was Thelma Houston en Don't Leave Me This Way.

0: onze heldinnen qua zangkunsten uit onze gouden jaren, de jaren 70. Thelma Houston was het voor jou, en Don't Leave Me This Way.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Het is bekend, de hele dag, ook dag en nacht, schijnt de zon uit je radio. Wat een fijn gevoel.

0: Nou ja, goed, als je nou vier seizoenen bij jezelf gaat denken dat jij op dat moment de zomer beleeft, dan zit je goed, toch? Dan hou je het gewoon lekker warm. Het was Circus Cursus met een gouden hit van het duo. Daarna hoorde je Goy Jones en La Rionne Rose. Zo, dit was er ook een hoor.
1: Een grote zomerhit.
0: De film Grease verscheen in de zomer van 1978. Hier is Frankie Valli.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige kerel. Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.
2: Wacht, toch nog gezellig.

Draaide ik in de zomer van 1991 nog eens een supertent. In Doetinchem. Ja, nou goed, was elke weekend wel feest daar, hoor. The talk of the town. Nou, dat was wat. Crystal Waters. Terug op je radio in de Middle of the Road Show. Met la-da-dee, la-da-da, la-da-dee, la-da-da. Oké, genoeg te knecht. She's crazy like.

Moet je eerlijk zeggen, als ik op dit ogenblik op een tropisch strand zou liggen, dan zou ik geen nee zeggen. Maar nou lig ik niet. Nee. Ik zit hier in een achteraf donker studiootje, maar wel in een wezenloos gezellige grote kantine. Daar zitten allemaal collega's. Dan sluit ik me straks graag bij aan en wellicht ligt er ook nog wat.

eens recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

dat is toch nog zoveel. Als er zo'n discotheekentik in de plaats zit, alsof die al 10 malen, wat, 100 keren is gedraaid in een discotheek. En wist je dat in een discotheek vroeger de platen gespoeld werden in de spoelbak? En daar zat kalk in. Dus krijg je kalk in de groeven. En lekker, lekker die kraakjes. Het was trouwens de House of Pain en Jump, Jump Around. Terug op de radio, wie de bekende Lange Paulen. En die

Dutje. Maar blijf wel even actief voor de radio. Luisteraars, ja tuurlijk. Tijd fit was het met The Lion Sleeps Tonight. Terwijl ik ook jaren 80, jaren 90 en ook de jaren 70 kom je tegen. Het afgelopen uur in de Middle of the Road Show. En morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Doen we het gewoon even over. Ik wens je heel veel plezier met mijn collega's. Ja, ze komen net binnenrennen vanuit de kantine. Dus dat gaat helemaal goed komen. Oh, het zijn altijd dezelfde die voor hem lopen. Maak er dan een leuk feest van. Hé, we spreken elkaar.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Nadat de defensietrainingen met explosieven in natuurgebieden tijdelijk stil lagen, wordt er vanaf nu weer geoefend. Eind vorige maand braken er op verschillende oefenterreinen tijdens de trainingen natuurbranden uit. Het ministerie heeft voorwaarden gesteld en nu mag er alleen worden getraind met brandbare materialen en explosieven als de weersomstandigheden dat toelaten en het risico op natuurbranden laag blijft. Ondertussen wordt er op het ministerie verder gewerkt aan het aanscherpen van de regels voor oefeningen tijdens droge periodes. De Europese Commissie moet in actie komen tegen nepadvertenties online. Dat vinden de Nederlandse Consumentenbond en 28 zusterorganisaties in andere landen. De 29 organisaties zijn verenigd in een grote Europese Consumentenbond. Bedrijven als Google, Meta en TikTok zouden te weinig doen tegen nepadvertenties van flitskredieten en cryptoleningen van malafide bedrijven. TikTok heeft 22% van die advertenties verwijderd, Meta 29 en Google 60. Veel te weinig al dus de Verenigde Consumentenbonden in Europa. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocate is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en na Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocate leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zal volgens haar advocaten het echtpaar Knoops in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Albert Heijn en Aldi hebben verschillende soorten nootjes teruggeroepen omdat er waarschijnlijk metaalresten in zitten. Bij Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten met als houdbaarheidsdatum 23 september. En bij Albert Heijn gaat het om pinda's extra groot gezouten, houdbaar tot 4 november. Klanten die de producten in huis hebben worden door de supermarktketens dringend verzocht de noten niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
14: Dit is de lunchbreak met Patrick Jaap.
13: Lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
14: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs van maandag.

uiteraard, de dag is wel al een klein beetje voorbij natuurlijk, hè? Maar niettemin, wel een hele mooie song om mee te beginnen natuurlijk hier in de lunchbreak. Heel bijzonder, goede donderdagmiddag, ja inderdaad wel. En dat was Lionel Richie natuurlijk. En Running With The Night, Playing In The Shadow en dergelijke meer. Een man die van de nacht houdt, als het ware natuurlijk wel. En ja, smakelijk eten, want het lunchen tot 1 uur. Hier is Pink. En dit al met haar Twistful. Ja, een hele sterke vrouw als je mij vraagt. Voor de tweede keer al kanker aan het overwinnen. En toch blijft ze lekker zingen.

0: Zoals Pink het ook natuurlijk zo doet, hè?
1: Ja, inderdaad wel.
0: Blijven geloven in het goede. Trustful baby. En het allemaal met Pink hier in de lunchbreak. Smakelijk eten. En wat zit er in jouw bordje vandaag? Laat het mij weten, want ik ben heel benieuwd naar wat jij aan het eten bent. Dan weet ik ook een klein beetje wat ik morgen ga eten. Of van straks, ja. Inderdaad wel. Hier is Sonny and Cher en Little

had er wel een lekkere deuntje als ik me vraagt. Hè? Ja, inderdaad, wel lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb. Alain de Bossignon en Olé Josephine. Het zal wel een Parijse girl geweest zijn of een Parijse dame geweest zijn of zo. Hè? Ja, inderdaad wel. Ja, als we zo eventjes kijken. Wel, morgen is het alweer vrijdag natuurlijk. Kunnen we alweer een klein beetje uitkijken naar het weekend. Ja, inderdaad wel, hè. En kunnen we al een klein beetje een lijstje maken wat we allemaal willen doen met ons weekend natuurlijk. Onder andere boodschappen doen. Zeker dat mogen we niet vergeten. Anders zijn ze onze voorraadkasten natuurlijk zelfs snel leeg. Hier is Fleetwood Mac en Tusk.

0: Ja, inderdaad, hè. Fleetwood Mac en dit allemaal met hun lekkere Tusk.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Gladys Knight en de Pips. En de Midnight Train.

ben. In Georgia, die reed ook nog altijd natuurlijk aan. Nou ja, ik heb het even moeten checken, maar heel eind nog. Let us uit en de Pips natuurlijk. En ja, dat allemaal hier in de lunchbreak. Op jouw donderdagmiddag. En als het je verjaardag is, wel, dan moet ik zeggen van harte gefeliciteerd natuurlijk. Hè. En als het je verjaardag is, wel, dan heb ik een hele leuke. Hier word je klaarstaan uit de jaren 80. En het was een Nederlander. Hier is Bertus Steiger. En hier is hij met Ik zat even niet op te letten.

Zo, het is alweer donderdagmiddag, iets over 12:30 geworden. Bijzondere goede middag met Lunchbreak, breaking news van toen. Ik ben Patrick Jacobsen, als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan terug vandaag naar 1987. Vandaag in 1987 verschijnt de LP Appetite for Destruction, het debuutalbum van Guns N' Roses. Pas een jaar later brak de band echt door en uiteindelijk wordt het met 28 miljoen exemplaren het best verkochte debuutalbum aller tijden. Hier is Guns N' Roses en dit allemaal met hun Paradise City uit de LP Appetite for Destruction.

0: inderdaad. Het mag ook eens een tandje luider staan natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Van harte welkom in deel 2 van het lunchbreak. Uit de LP Appetite for Destruction. Paradise City van Guns N' Roses. Het onderste van de kastrol is weer eventjes boven gehaald natuurlijk. De rock and roll uit de kastrol. En dat allemaal hier in de lunchbreak.
1: De Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
2: Op het menu
1: de hit-tip van
2: Patrick,
1: de onvergetelijke
2: song, de LP of artiest van de week,
1: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

vandaag onze hit hebben nog tot en met morgen natuurlijk. Hè. En dat is natuurlijk Thomas Gray en Rumours. Ja, inderdaad wel. Helemaal iets anders nu. Hier is Henk Westbroek en zelfs je naam is mooi. Ja, inderdaad wel.

Nog steeds van de artiest van de week natuurlijk, hè. Nog tot en met morgen. En dat is natuurlijk Gloria Gaynor. En dit keer met I am what I am en what I do, what I can. Zo is het toch wel een klein beetje in het leven natuurlijk wel, hè. Ja. Hier is Mark Ronson en Valerie.

0: En Amy Winehouse, wereldberoemd geworden natuurlijk. Hè? En het allemaal met geen Valerie. Brunchen, dat doen we iedere week natuurlijk van zondag tot en met vrijdag. En morgen zijn we er natuurlijk weer. Om 12 uur zijn we er weer met de nieuwe lunchbreak. Met alles erop en eraan natuurlijk. En het is tijd geworden.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Om onze toetjesplaat te draaien hier vandaag. En dat is geworden The Crash and Rock the Crash Back. Zo'n beetje kikker in de keel. Tot morgen. En bedankt om te luisteren. Veel luistergroot nog met de collega's hier op jouw fantastische radiostation. Tot morgen. Bye bye.

0: jouw donderdag.
1: Item Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. Iedereen heeft de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders, zei Velema. Hij kan niet uitsluiten dat er toch mensen op het grasveld hebben overnacht, maar dat was dan een eigen keuze. Er zijn mensen die liever buiten slapen. Velema weet dat er een vaste bewoner is die geregeld bij een grote oude boomstam verblijft, vertelde hij op de radio. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Bij dit incident raakte niemand gewond. Bij het ontwerpen van de garage bleken fouten te zijn gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Bij de herbouw is de garage steviger gemaakt. Dat geldt voor het hele gebouw omdat er tegenwoordig grotere en zwaardere elektrische auto's rondrijden. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP. Steeds vaker zijn het mannen, ouderen en werkenden die mantelzorg verlenen, aldus het planbureau. Vooral bij de 18 tot 34-jarige mantelzorgers neemt de belasting toe. De vraag naar mantelzorg is groter geworden door vergrijzing, het aantal ouderen dat toeneemt en het aantal mensen met meerdere gezondheidsproblemen. Ook spelen personeelstekorten in de zorg een grote rol, aldus het SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het verkeer richting Den Bosch wordt vanaf knooppunt Paalgraven omgeleid. Rijkswaterstaat meldt dat er via Eindhoven over de A50 en de A2 kan worden omgereden. Verwacht wordt dat de weg rond 3 uur vanmiddag weer opengaat. Het weer, droog en zonnige momenten bij een zwak tot matige zuidwestenwind, wordt het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: This is a new year. Hits and classics. Met Benny de Zwart.

euforisch zijn we als we het Werdenberg bekijken. Ja. Het wordt steeds maar beter. Welkom op deze donderdag 21 mei. Oh ja, we zijn vandaag de dag van fiets naar je werkdag. Zo is het vandaag. Ja. Ben je met de fiets? Ik althans niet, want ik werk van thuis uit. Ja.

0: 9 over 1. Welkom op deze donderdag. Zwart in de middag. Het begon met Laureen. Die het Songfestival won in 2002 met Euphoria. Ze pakte eigenlijk 2 maal winst. In 2023 won ze ook met Tattoo. Het was me ook even schrikken toen ik las in de media dat er in Vlaanderen maar een grote 600.000 mensen van de 11 miljoen gekeken hebben naar het Eurosongfestival. Dat is bitter weinig. Ik denk dat ze conclusies moeten trekken.
1: Uitdurende radio. Iedere dag lekker.
2: Wij waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

uit 1991, Queen. En Show Must Go On. Onderweg bij ons Justin Timberlake, Cock Robin en deze Course. Een trio. Ja, een triootje. Leuk, hè? Op deze donderdag. Breedless.

0: Justin Timberlake bij ons. Of Cock Robin. Ja, eerst Cock Robin. And The Promise You Made. Gevolgd door deze Justin Timberlake en Rock Your Body. Zometeen nog bij ons. Talking Heads tot aan de parelplaat.
1: Yo, every day I turn radio is highly recommended.

van Enexis. De parelplaat deze week. Vandaag, donderdag 21 mei, ook jarig. Is jarig, 69. René Soutendijk. Je weet wel, van die film Spetters. Niet meer onder ons. Het Vlaanderen, de rocker. Arno, die zou er 77 worden vandaag.

dit vandaag op de dag van vandaag iets moeilijker gaan voor deze meneer. Hij wordt er 78. Ik heb het over Leo Sayer. Hier met Long Tall Glasses. I Can Dance. Ja. Tijd voor Kings of Leon. Hier op deze donderdag. En straks hebben we nog Bruno Mars en de Four Seasons. Met het mooie weeropkomst. Dit allemaal. Bij iTunes.

lekker 20 graden. Zelfs in Maastricht zou het durven 23 graden zijn vandaag. Ik denk dat er zomer op komst is. I just might. Bruno Mars uit de hitparade met I Just Might. Even lekker kuieren.

Family of the Year en Your Hero. In dit geval vandaag is dit de weerman. Heb je de voorspellingen gezien? Enkel zaterdag een beetje een dipje. Kleintje. En dan zondag en maandag. Volle zon en bruine. 21 graden. Tijd voor de Four Seasons.

wat er die nacht gebeurde in december 1963. Ja, moet ik het antwoord schuldig blijven? Ik begin namelijk van bouwjaar 71. De ja. Four Seasons als voorlaatste vandaag. Met december 1963. Oh, what a night. Straks na 2 uur. Oh, wat een uur. De connectie met Riek de Ruiter. Morgen nieuwe afspraak om 1 uur. Een nieuwe aflevering. En morgen, dan zijn we vrijdag. Joepie!

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Rob Jetten heeft vandaag met 5 organisaties over Israël en de situatie in Libanon, Gaza en de westelijke Jordaan-oever gesproken. De organisaties PAX, Amnesty International, Save the Children, Artsen zonder Grenzen en Oxfam NoVib willen dat het kabinet zo spoedig mogelijk met sancties komt. De Nederlandse regering wil goederen uit de illegale nederzettingen verbieden, maar de organisaties zien liever handelsmaatregelen tegen Israël en het stoppen van de wapenexport. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft ruim 20 aangiftes ontvangen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markus-Sower. Het gaat om de uitlatingen die Markus-Sower voor de camera deed over Palestijnse asielzoekers. De aangevers vinden dat deze uitspraken aanzetten tot geweld en haat. De politie kreeg ruim 200 meldingen hierover binnen. Verwacht wordt dat het aantal aangiftes nog verder oploopt. Het OM gaat beoordelen of er in deze zaak sprake is van voldoende verdenking van een strafbaar feit. In de vroege ochtend was er in de buurt van de Italiaanse stad Napels een lichte tot matige aardbeving van 4,4 op de schaal van Richter. Veel bewoners schrokken wakker van de beving en gingen uit angst de straat op. Volgens het Italiaanse Instituut voor de Geofysica en Vulcanologie was het een van de sterkste aardbevingen in de regio van Napels van de afgelopen jaren. Voorlopig zijn er geen meldingen over slachtoffers of grote schade. Veel scholen in Napels zijn vandaag gesloten. De rebellengroep M23 meldt dat in het oosten van Congo ook een besmetting met het ebola-virus is vastgesteld. Het gaat om iemand uit de provincie Zuid-Kivu en dat ligt honderden kilometers verwijderd van waar de infectie eerder uitbrak. De persoon die het betreft zou vanuit een ander deel van het land gereisd zijn waar geen sprake van een uitbraak was. Het aantal mensen dat door de ziekte is overleden wordt ondertussen op 159 geschat. Naar verwachting hebben 626 mensen het virus opgelopen. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: Een heel hartelijk welkom bij dit radio- en online programma. Boordevol met...
13: De radio.

0: De Star Trek vandaag van Simply Red. En direct daarachteraan, recent 2026, Rayan Marlowe.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radioprogramma wat je ook online kunt beluisteren via mixlouds.com. En de titel meekreeg De Connectie tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter en we hebben een uur vol met muziekitems en wetenswaardigheden. Twee keer muziek die je kan verstaan. Twee keer een dance classic en op de helft van het programma gaan we op zoek naar de connectie in de titels van de muziek. En ergens aan het eind van het programma vieren we oud en nieuw met je in een cover en origineel. Blijf erbij, wees welkom.
2: De connectie.

legendarische songs uit de jaren 80. Ook dan zit je hier goed. In de connectie is René Vroeger en daarna Shalamar. Connectie Music History. Jammer dat we een remake van Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger te pakken hadden. Want daarin hoor je hem in de latere jaren, in het begin van zijn carrière, zong die straight. Zong die gewoon zoals het is. Met een goed Engels verwoording, laat ik het zo zeggen. Later ging hij wat mij betreft wat overdrijven. Ik ben hier geen jury hoor, neem me niet kwalijk. Maar ik vind dat wel jammer, want René Vroeger heeft gewoon een goede stem. En als hij gewoon straight Engels zingt, dan klinkt het ook best lekker. Daarna hoorde je Shalamar en Make That Move. Een van hun hits, je kent er nog meer natuurlijk. De grootste hits waren Take That, Do The Bank. Maar vooral The Second Time Around. En I Can Make You Feel Good. Ze bestonden al in 1977. Toen zijn ze opgericht. En een van de leden werd door Michael Jackson gevraagd om mee te doen aan zijn video's Bad and Smooth Criminal van het album uit 1987. Omdat hij zo fan was van de dance moves van Shalamar.

In 2026, Paul McCartney en Ringo Starr. Je zou het bijna een halve nieuwe single van de Beatles kunnen noemen. Maar dat mag natuurlijk niet. Het staat op het album The Boys of Dungeon Lee van Paul McCartney. En het is de tweede single die van dat album afkomt. Uiteraard genoteerd in de Connectie collectie. Want daar staan artiesten die al meer dan 25 jaar nieuwe muziek maken of nog steeds optreden. Het nummer ontstond al in 2024 toen Ringo Starr een jam sessie had. En er stond een drumstel in zijn studio. Hij speelde daar gitaar en hij jamde wat. En hij wilde het op zijn eigen album Long Long Road zetten. Maar Paul McCartney die kreeg het te horen op een of andere manier. En nadat hij die drumpartij van Ringo Starr had gehoord, dacht hij, wow, dit is echt goed. Daar moeten we wat mee. En hij hoopte dat Ringo Starr de cirkel rond wilde maken. En samen met hem dit nummer wilde opnemen. En dat gebeurde. Ze zingen om de beurt een regel. Dat is nog nooit gebeurd in het hele Beatles verleden. Dus dat is uniek. En Paul McCartney die beschrijft het liefst als volgt. Hoewel de plek waar we woonden een beetje ruig was, was het toch ons thuis. Op de achtergrond hoor je trouwens in de zang Chrissie Hynde en Charlene Spitteri.

0: connectie sinds 2006.
1: Meer dan 40 jaar popmuziek. De connectie.
2: Double Trouble.

0: En op zoek naar de connectie in titels van de popmuziek. En dat is ons gelukt zoals ons dat elke week lukt. Dit keer The Glamorous Life van Lady Gaga. En van Sheila E. En daarmee maakten we meteen een connectie tussen muziekgeneraties. Daarvoor hoorde je trouwens Fever Dream en Alex Warren. Een dikke nummer 1 hit in 2026. En The Glamorous Life van Sheila E. dat dateert uit 1984. Het was haar eerste single, haar debuutsingle. Dat komt ook van haar debuutalbum. En dan gelijk zo'n wereldwijd hele grote hit. Zou het een beetje geholpen hebben dat het nummer geschreven en gecomponeerd is door Prince. Hij zelf ook op de plaat te horen als achtergrondzanger. En de ik-figuur in het nummer kijkt met een cynische blik naar het glamoureuze leven in de showbiz. Hoewel ze zich ook realiseert dat dat zonder liefde niet veel is. The Glamorous Life leverde Sheila E. een grote hit op in Amerika, maar ook in het Nederlands taalgebied, in Nederland en in Vlaanderen. Had ze daar ook een hele grote hit mee. Phil Collins heeft gezegd dat dit nummer van invloed is geweest op de single Invisible Touch van Genesis. En nu je het zegt, denk ik, ja.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie. Connectie. Muziek die je kan verstaan.

Ze was ruim 2 decennia afwezig geweest. 20 jaar hadden we niks gehoord van Dusty Springfield. Totdat ze in aanraking kwam met The Pet Shop Boys en ze ineens 2 wereldhits scoorde. De ene heette Nothing Has Been Proved en de andere die heette In Private. En die draaiden we zojuist.

Het is ook echt zo, hè? The music sounds better with you. Omdat jij zit te luisteren. Flink wat aandacht. Je hoorde Neil Francis en daarna Stardust in oud en nieuw vieren hier in de connectie. Maar waar komt het nou vandaan? Dit is het origineel. Op de achtergrond, en het zal je verbazen. Het is Thomas Summer.

altijd leuk om even op zoek te gaan in de geschiedenis van de muziek. Want het is een wereld waar je in verstrikt raakt. Waar je nooit meer uitkomt en ik wil er ook nooit meer uitkomen. Ik wil er altijd in blijven in die wereld van muziek. Want moet je dit nou toch weer horen? Sam Feather en Olivia Dean, dit is Rain.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat 6 Nederlandse activisten van de flotilla die door Israël werden tegengehouden vanmiddag naar Turkije worden gebracht. De Nederlanders worden door het consulaat in Turkije opgevangen. Naast de Nederlanders reizen ook 44 Spaanse activisten naar Turkije af. De opgepakte activisten zouden door Israël slecht behandeld zijn. Gisteren plaatste de Israëlische minister Ben-Gvir beelden op sociale media waarop dit ook te zien was. Uit de halfjaarscijfers van EasyJet blijkt dat de boekingen achterblijven door onzekerheid bij consumenten over de oorlog in het Midden-Oosten. Ook boeken mensen later hun vakantie. De boekingen voor de zomerperiode bij de Britse budgetmaatschappij lopen achter vergeleken met vorig jaar. Het verlies van EasyJet liep onder meer op door hogere brandstofkosten. Door de sluiting van de straat van Hormuz is er in de luchtvaartbranche naast hogere kerosinekosten ook sprake van tekorten aan brandstof. Gisteren heeft een recordaantal bergbeklimmers vanaf de zijde van Nepal de Mount Everest beklommen. Zeker 274 mensen hebben de top weten te bereiken. Dat er zoveel bergbeklimmers op één dag actief waren, komt door het goede weer. Dit jaar heeft de regering in Nepal 494 vergunningen afgegeven om de Mount Everest te beklimmen. Zo'n vergunning kost per persoon zo'n 13.000 euro. Vanaf de Chinese kant wordt de Everest niet beklommen omdat China dit jaar geen vergunningen heeft verstrekt. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: now. Playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Ik voel je van harte welkom bij dit radio- en online programma Boordevol met

0: De Chainsmokers en Kraak en Smaak.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio en online programma wat je ook kunt beluisteren via mixcloud.com/connectie. Wij starten dus met twee van onze favoriete bands die mogen graag te gast zijn in dit programma. Je hoorde Kraak en Smaak en Squeeze Me en daarna Love is Kind en de Chainsmokers. Dat is wel te hopen dat jij ook zo de liefde ervaart als vriendelijk. Want als dat niet zo is, ja, dan klopt er iets niet. Dan moet je daar eens over nadenken, over de liefde. En of je wel met de liefde van je leven bent. Ja, en als je gewoon alleen leeft, kan je het ook heel leuk hebben met jezelf. En dan ben je in ieder geval vriendelijk voor jezelf. Wat doen we nog meer in dit programma? Wat kan je verwachten? We hebben twee dance classics voor je. We hebben ook twee keer muziek die je kan verstaan. Eén keer heel recent en een andere Nederlandstalige popklassieker. We gaan op de helft van het programma op zoek naar de overeenkomsten in de titel van de muziek en maken daarmee meteen een connectie tussen muziekgeneraties. Dat doen wij het hele programma door, maar speciaal nog een keer bijna aan het eind van het programma. Want dan gaan wij oud en nieuw met je vieren. En dat is altijd een feestje, dat weet je.
1: Welkom. De connectie. Tussen muziekgeneraties. Muziek die je kan verstaan.

0: twee klassiekers uit de popgeschiedenis. Taylor en The Scene. En Iedereen is van de Wereld. En direct daarachteraan de dance classic van Jimmy Bohorn. Je hoorde Spank.
1: Hier doseren we in de muziekhistorie.
0: Want dat heeft het nummer zeker van Jimmy Bohorn. Trouwens, alle muziek van Jimmy Bohorn. Deze Amerikaan die in 1978 een eerste hitsucces had met de single Dance Across the Floor. Geproduceerd door Harry Wayne Casey. Oftewel Casey. Ja, inderdaad. Van de Sunshine Band. Dat tevens in 1978 werd Let Me Be Your Lover uitgebracht. Waarvan samples in 1992 de basis vormden voor Connected van de Stereo MC's. En in 1979 bracht hij You Get Me Hot en Spank uit. En Spank is later gebruikt door Ulcinate voor Release the Pressure. Een sample van zijn single Dance Across the Floor werd in 2007 gebruikt door CeeLo Green en Christina Aguilera voor hun single Nasty. En ook werd de hit gebruikt bij de film Xidade de Deux. Horns laatste single was de discoplaat Is It In? En dat was in 1980.

is deze echt wat voor jou. De Connectie Collectie. Connectie Collectie.

zit een zanger in die al meer dan 25 jaar live muziek maakt of nog steeds nieuwe muziek maakt. In dit geval was het nieuwe muziek en we hebben het over Lenny Gravitz. Jazeker, die draaiden wij in de Connectie-collectie omdat wij hier een collectie hebben van artiesten die al meer dan 25 jaar in de popmuziek actief zijn. En deze Lenny Gravitz die maakte met Dwayne dit nummer Highway Robbery. En je kent hem natuurlijk, hij was ooit getrouwd met Lisa Bonet. Die speelde de dochter van Bill Cosby in The Cosby Show. En Lenny zit best wel bijzonder in elkaar. Hij heeft namelijk een Oekraïns-Joodse vader en een Afro-Amerikaans-West-Indische moeder. En daardoor krijg je dus een kind als Lenny. Hij is geïnspireerd door de muziek uit de jaren 70 en 60. Hij is vooral fan van Jimi Hendrix, soul en funk. Hij kreeg in 88 zijn eerste contract door Virgin aangeboden. En een jaar later kwam zijn eerste album uit. En dat heette

0: Hij vond weer de connectie in de muziek. Hij maakte tevens de connectie tussen muziekgeneraties. Want je hoorde Madonna die centraal stond in deze twee nummers. Je hoorde haar niet letterlijk, maar wel door Nama Senda. En daarna Robbie Williams, jazeker in de remix van Chris Manus. De vocal remix. Een hit die had in 2000. Niet zo'n hele grote hit geweest, maar wel leuk om even een connectie mee te maken. De Pet Shop Boys verzorgden de muziek. Dat is wat. En het stond op zijn 7e studioalbum Rootbox. Het werd in 2007 uitgebracht. En dus niet in 2000, zoals ik net zei. Dat was Millennium. Oké, daar was ik even mee aan de bar. Het was een internationale single uitgebracht door Crystal Records. En het nummer verwijst naar een gesprek dat Robbie had met zijn ex-vriendin Tania Strecker. Over de reden die haar ex-vriend Guy Ritchie gaf om haar te verlaten voor de Amerikaanse zangeres Madonna. Daar is ze. Williams had de opname kort na het schrijven aan Madonna laten horen, waarop zij positief reageerde. Muzikaal gezien wordt sinds Madonna geïnspireerd op de single Tour de France van Kraftwerk uit 1983, die je nu ook hoort. De compositie bestaat uit een borrelende elektro-achtergrond, waarover Williams de tekst zingt en zijn fascinatie voor Madonna beschrijft. Het nummer kreeg positieve reacties op de muzikale aspecten en de productie door Pet Shop Boys.
1: De connectie, anders

0: En soms hoor je muziek van een zanger of een zangeres. En dan denk je, of misschien wel helemaal niet. En ga je er gewoon vanuit dat hij nog leeft. Maar je kan ook denken, ja, leeft iemand nog of niet? Dat is onlangs in een tv-programma is aan de orde gekomen. Omdat er wel eens mensen voor overleden worden aangenomen. Terwijl die nog gewoon leven. En waarschijnlijk is het ook andersom met deze zanger Luther Vandross. Is het tot je doorgedrongen dat hij al ontzettend lang geleden is overleden? In 2005. Hij was een Amerikaanse R&B en soulzanger. En gedurende zijn carrière verkocht hij meer dan 25 miljoen albums. En hij won 8 Grammy Awards. Hij werd geboren in New York en begon zijn carrière in de jaren 70 als achtergrondzanger van onder meer David Bowie en Gregory Hines, Roberta Flack, Carly Simon, Donna Summer, Bette Midler, Barbara Streisand. Niet de minste, hij nam in het midden van diezelfde jaren 70 twee LP's op met de band Luther, waar ook het origineel van A Brand New Day uit The Wiz musical op staat. In het begin van de jaren 80 was hij te horen op de eerste LP van de groep Change, Searching and Glow of Love. En zijn eerste grote hit kwam van zijn eerste soloalbum. En deze heette Never Too Much.
1: De connectie, het oud en nieuw radioprogramma.

0: bedenken dat dit al niet het origineel was, maar een remix. We draaiden Lily Wood and the Prick. Het origineel stamt uit 2010. En deze mix van Robin Schulz uit 2014. En daarvoor draaiden we uit 2026 Giant Cactus. En ook Prayer in C. Ja, het Franse folk pop duo Lily Wood en The Prick. Dat is namelijk haar partner, The Prick. Mocht je denken, wat is dat voor titel van een band? Het werd oorspronkelijk uitgebracht op het album Invincible Friends. En in 2014 werd het dus, zoals gezegd, geremixed. En gebruikte daarvoor de CD, Invincible Friends, als bron. En stelde zijn remix aanvankelijk gratis beschikbaar als download. Tot grote ergernis van de auteursrechthebbende. En dat was Regram Music. De remix van Robin Schulz stond bovenaan de Franse singlelijst. En buiten Frankrijk bereikte de remix de top van de hitlijsten. Over de hele wereld eigenlijk. De videoclip van Tummer werd geregisseerd door Maxime Rosenbauer. En gefilmd in Berlijn in Duitsland.
1: Connectie. De Connectie TV-tune.
2: In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De maatregelen voor alleen fatbikes ziet de PVV bij nader inzien niet zitten. De partij laat weten dat de fractie heeft geconcludeerd dat het vrijwel een onmogelijke opgave is. VVD-Kamerlid Bickers zei enigszins in verwarring te zijn omdat de PVV eerder fel voorstander van de regels was die alleen voor fatbikes en niet voor andere elektrische fietsen zouden moeten gelden. Volgens de PVV hebben plaatselijke fatbikeverboden laten zien dat maatregelen niet werken omdat de fietsen worden aangepast. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. En justitieminister David van Weel zegt het schokkend te vinden dat bewezen is dat advocaat Ines Wesky berichten van en voor haar cliënt Ridouan Taghi doorspeelde. Zij hoeft onder meer vanwege fouten in het proces en haar fragiele gezondheid geen gevangenisstraf meer uit te zitten. Van Weel is geschokt dat criminelen hun advocaten inzetten. De vertrouwensband tussen advocaat en cliënt is heilig, maar het is zeer ernstig dat daar misbruik van wordt gemaakt, aldus Van Weel. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte vindt de aanpassing van het aantal beschikbare Amerikaanse hulptroepen voor Europa geen reden voor ongerustheid. De Amerikaanse president Trump kondigde een tijdje terug aan zo'n 5000 Amerikaanse militairen uit Europa weg te halen. Op dit moment zijn rond de 80.000 Amerikanen in Europa gelegerd. Op de NAVO-top die in Zweden plaatsvindt, zei Rutte tijdens de vergadering dat hij al wat inzage heeft gehad en niet ongerust is. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zullen worden ondergebracht in opvanglocaties die er al zijn in de hoofdstad en er is al een begin gemaakt met het overbrengen van de vluchtelingen naar Amsterdam. Dus helpt het direct om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen. In Amsterdam worden dan in totaal zo'n 5000 asielzoekers opgevangen. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde Banga-lijst in 2024. Op die lijst stonden onder meer foto's en persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten, met daarbij grove, seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 zijn lid van een studentenvereniging en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De Banga-lijst ging rond in WhatsApp-groepen en op internet. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. In totaal worden 47 mensen onder ede verhoord en dat begint volgende week vrijdag. Dat is bekendgemaakt door Daan de Kort, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Eerder werd het bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar het toeslagenschandaal. Op het station Amsterdam-Bijlmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe de man in de rolstoel op het spoor terecht is gekomen. Veel hulpdiensten waren snel ter plekke, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Na het ongeval heeft het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht een paar uur stilgelegen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: Bart van der Heuvel. Dutch Guitar Platform.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.
6: Vertel je buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
7: Ik zeg een hele goede avond en van harte welkom bij Bart's Guitar Platform op deze donderdag van 21 maart 2026. Bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. Inmiddels 3 minuten over de klok van 7. Mijn naam is Bart van der Heuvel. Aflevering nummer 446. Een Bart's Guitar Platform wordt gepresenteerd door mij. Maar de muziek wordt samengesteld door Luc Janssen. En in het aankomende uurtje weer heerlijk op zoek naar de lekkerste gitaarmuziek die komt uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. At the bottom of the hour staat live muziek voor je. Eerst heten ze de Revolving Doors en toen gingen ze gewoon door het leven als The Doors met 2 heerlijke live nummers. En we sluiten af met een mooi surf nummer, mag ik zeggen. Lekker kort en bol. Maar je weet het, de opening van Bart's Guitar Platform wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester Mr. James Marshall Hendricks. We zijn er al een paar weken mee bezig en ik heb er nog wel een paar voor je. Van die outtakes van Axis Bold as Love. Allemaal van die studio takes die de eindmix niet mochten halen. En deze week draai ik voor je You Got Me Floating. Het is take nummer 1. Welkom bij het programma Bart's Guitar Platform.

kant op. En dat kwam 15 juli 1966 uit op single. Maar de Trucks. Nou, ze dachten het al over na om het nummer in eerste instantie zelf op te nemen en uit te brengen. Ze namen het op, mei 1966. Net om de hoek daar zo van de Pye Studios. The Olympic Sound Studios. Precies, ook in Londen, Engeland. En ze brachten het uit op single 14 juli 1967. Ze hadden hun manager, meneer Larry Page, gedaggezwaaid en de platenmaatschappij met de naam Page One. Maar die heeft dat toch net even nog een zogenaamd slaatje uitgetimmerd en het alsnog op single uitgebracht.

0: Goedenavond als u net inschakelt. Nee, we gaan niet het gehele uur punknummers draaien. Het is overigens 14 minuten over 7. En je luistert naar Bart's Kitchen Platform. En we waren beland in de muziekstroming punk. En je hoorde de Partisans met Bastard in Blue. Geen idee waar ze het over hadden. Jij? Nee, ik ook niet. Kwam van het album The Partisans. En dat kwam uit in 1983. Op het schitterende label No Future Records. Hoe heet jouw platenmaatschappijtje? En hun, dat is de punkband uit Bridgend. En dat ligt in Zuid-Wales in Engeland. Ze begonnen in 1978. Je weet het van de punk. Gaan we lekker de Motown Sound binnen deze week. The Miracles met Determination. En je vindt het op het album Cooking with the Miracles. En dat kwam uit in 1961. Als Motown, je verzint wat. Je gaat gewoon cooking with the miracles.
1: Detroit, Michigan, the home of Motown. This is the Tamla Motown Sound.

heerlijk, dat Hammond orgel met die ronddraaiende Leslie speaker. Zalig. Mooie uitvinding. Uit de muziekstroming, de psychedelic sound, hoorde je Listening met het nummer Stoned Is. Van koken met The Miracles naar stoned worden met de Listening. Bij Bart's Guitar Platform is het allemaal mogelijk, alstublieft. Reist u volgende week ook weer mee? Gezellig. The Listening is een Amerikaanse psychedelische rockband uit Boston, Massachusetts. Ze begonnen in 1967, stopten er helaas al mee in 1969 en brachten slechts één album en één single uit. En toch zeg ik tegen ze, far out brothers. Tijd voor de muziekstroming reggae, weer heel wat anders. Deze week hoor je de muziek van Toots en de Maytals. Je hoort het nummer Do the Reggae. En reggae is dan geschreven als R-E-G-G-A, Griekse-I. Toots Hilbert, Hibbert moet ik zeggen, zei dat de betekenis hiervan was: het is een slangtaal voor een persoon dat er slordig uitziet en niet zichzelf goed verzorgt. Ik zou zeggen, pak even een douche voordat je vanavond...

0: stroming met de naam disco hoorde je Tony Wilson met het nummer The Politician. He's a man of many words. Maar doen ze wel eens wat. Precies. Komt van het album I Like Your Style. En dat nummer trouwens ook op single uitgebracht. Tony Wilson, geboren in Trinidad in Tobago. Zanger, songwriter, bassist, maar vooral bekend van de band Hot Chocolate. Helaas al overleden 24 april 2026. Zo dadelijk 3 muziekstromingen te gaan voor je. En als afsluiter een mooie surfnummer. Maar we zijn al op de bottom of the hour, dus ik zeg eerst dit.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some live tracks, Bart.
0: Jawel, ze staan weer klaar, de 2 live nummers bij Bart's Guitar Platform. Deze week hebben we de band The Doors op bezoek. Het album heeft de titel Live at Aquarius Theater, the second performance. En het album is een dubbel cd, heeft totaal 33 tracks en kwam uit in 2006. Opname hiervoor vond plaats 21 juli 1969. We gaan naar de muziek. Je hoort eerst Mystery Train met daaraan gekoppeld Crossroads. En daarna hoor je Rock Me Baby. Hier zijn de Doors live.

0: It's movie time. Go bring on the screen.
1: Jim Morrison, The Lizard.
2: Thank you very much.
1: You're welcome.
2: You. We'll see you later.
1: Toch niet als Link er nog kwam, nee. Met de heren van The Doors, inderdaad. Rock Me Baby. En daarvoor Mystery Train met daarachter Crossroads. Nu tijd voor de muziekstroom in country. En je hoort de muziek van The Girls of the Golden West. Het nummer heeft de titel Baby's Lullaby. En het nummer is opgenomen 28 juli 1933 in Chicago, Illinois. Kwam november 1933 uit op een 10-inch 78 toerenplaat. En The Girls of the Golden West was een duo. Mildred Firm Goods en Dorothy Laverne Goods. Jawel, zussen. Of is dat zusters? Anywho.

0: You're good for me, like the sugar in the tea. Ik denk dat je dan een andere vriendin moet gaan zoeken als je zoetjes gebruikt. Anywho, je hoorde uit de Soulhook Solomon Burke met You're Good For Me. Kwam oktober 1963 uit op single. Geschreven door Don Covey. Hij maakte zijn muziek in de stromingen R&B, rock'n'roll, soul en blues. En de andere schrijver, zijn naam is Horace Oates. En hij maakte zijn muziek in de stroming jazz. Tijd voor dit.
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on. What are you waiting for? Just press play.
0: Zeker weten, ik heb er een heerlijk bluesnummer voor je klaarstaan. Vanavond het nummer Big Road Blues. En dit is van Tommy Johnson. Geboren in januari 1896. Overleden 1 november 1956 op 60-jarige leeftijd. Singer, songwriter, gitarist. En maakte zijn muziek in de stroming Delta Blues. Het nummer Big Road Blues. Hij nam het op 3 februari 1928 in Memphis, Tennessee. Tommy hoor je op de gitaar en de vocalen. En de tweede gitaar die is van Charlie McCoy. En dat deed hij ook samen met personen die je al eerder hoorde bij Bart's Guitar Platform. Namelijk Memphis Mini, P.T. Wheatstraw hebben ze. En Sonny Boy Williamson. Start de plaat? Ja, ga ik doen. Waar is die? Hier.

0: 2023. Snel naar het heden. Ik zeg buurvrouw.
1: I think we've come to the end.
0: Ik denk het ook. We zijn alweer aan het einde gekomen van Bart's Kitsa Platform van deze week. Luc Jansen en ikzelf zeggen dankjewel voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player. Is een surfnummer. Deze week PJ en Archie. We hadden in het punk item vanavond al The Bastards in Blue. Maar waar rijden ze in? Precies, in een squad car. Ik zeg graag tot de volgende week voor weer een nieuwe aflevering van Bart's Guitar Platform. En ik zeg toetoedeloe. Oh nee, joep doei.
2: Be ready to go surfing.

0: Radio Nieuws.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
0: iTurn Radio.
3: Now.
0: Tussen toen en nu. Tussen toen en nu.
3: Get ready.
0: iTurn Radio.

0: Peter Slaghuis.
1: Hey DJ!
2: Herinnert u zich Peter nog?
3: Wat is het toch leuk, hè, live radio, hè? Toen gaat er alles goed. Toen gaat er wel eens iets mis. Maar één ding is zeker. Peter is er gewoon. Iedere week weer. What not what.

0: nu met Peter van den Berg.
1: Hoe dit uiteindelijk ook uitpakt. Het begin is er. Uiteindelijk natuurlijk ook het einde. Maar hij blijft altijd rond. Dit is de titel, De Ring. Ik heb het over de Severed Lava.

Een van de bekendste nummers uit het jaar 1981 is natuurlijk Don't You Want Me Baby van de Anderson Sin popgroep nummer Human League. In 1982 staat namelijk dit nummer wereldwijd in de hitparade. In Nederland was het namelijk de tweede 7-1 van de groep die uitkwam. De eerste was namelijk geheten The Love Actin'.

0: Peter van den Berg op iTunes Radio. Peter van den Berg op iTunes Radio.
1: Dank u, gaan we verder met niemand anders dan Yvonne Halliman. Uit de Saturday Night Fever. En dan hebben we het nummer Love Pains. Een lekkere remake tijdvoering. Tijd voor een luchtspiegeling. Een afsplitsing moet ik wel zeggen. Dit is Jelly Bean. Just a Miracle.

fijne klanken van Yvonne Elliman. Die te groot is geworden om te handelen met deze hit natuurlijk. Love Pains. And I Can Have You. En allemaal platen van haar natuurlijk. Zometeen Martin Cirkert hier zelf bij ITM Radio en het programma Tussen Toen en Nu. Ik word het tijd voor Paul Parker. Right on target.

0: Is iTunes Radio on your Thursday? Enjoy iTunes Radio on your Thursday.
1: Nou, Martin Zeger, wordt het tijd voor de volgende plaat natuurlijk. Voordat wij zometeen weer jou de volledige liefde gaan brengen.

Can't Fake the Feeling is de titel. Dit wordt de tijd voor deze groep. Ik heb het over First Choice. Althans, dat hoop ik tenminste wel voor vanavond.

0: Tussen toen en nu. Tussen toen en nu. In iedere week hoor je hier. De mini-mix. Van DJ Gert.
1: Het is 9:30.

jullie gaan lekker een half uur lang genieten van eten, man. Ik zeg hierbij alvast een heel fijn weekend. Geniet er lekker van, want voordat je weet, is het alweer voorbij. Maar wees gerust, want het weekend duurt langer dan de normale 3 dagen natuurlijk. Want we hebben de maandag natuurlijk erbij. Niet voor iedereen weggelegd, maar wel voor mij en voor jou. Aanstaande zondag ben ik er ook nog even zit. Van 3 tot 5. Beter draait je altijd beta. In een lekkere zomerjatje gestoken. Ik zeg tot dan. En dan tot volgende week. Fijn weekend. Daag.

0: met plezier kunnen luisteren naar die heerlijke mix van DJ Red. Ik was hem dan weer. Ja, dankjewel weer voor het luisteren. Van mijn Red, alvast een heel fijn weekend.
1: Dit is iTunes Radio. Op jouw donderdag.
2: iTunes Radio.
1: Goedenavond, het is nu 10:00.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.
0: DJ Kicken's 90s Mix.

0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes, all hits, all the time.